maar. Zandaar die gessen, bij de maar. Mus, wil hij eer, is toch gera. Ja, maar, goed, je wijs, schrok ze toch wel aan.